Vad är det för syn? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Nej, vad är det för syn? Nej, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.